Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Lars Melitze met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

don't understand why

Right.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is je mooi, heel kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur. Lars Militse met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
2: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
4: Ik ben Karen.
5: Ik ben Christel.
6: Ik ben Kathleen.
7: Voor altijd jullie.
2: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, bijvoorbeeld op de A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode. 3 kilometer, 5 minuten nog. Eerder was daar zo'n 20 minuten vertraging te melden. En nu naar de A50 naar Arnhem, tussen Bouwgraven en Ravenstein. 3 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB voor...
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
11: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
12: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
13: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
12: Inspiratie aan jouw voordeur.
14: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
15: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
16: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongse straat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten opvluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd er melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten over de kinderboerderij waren en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een explosie en felle brand aan de Magnoliastraat in Eindhoven zaterdagnacht. Het gaat om jonge mannen van 19, 20 en 24 jaar oud. Tijdens de aanslag waren er mensen thuis, maar er raakte niemand gewond. Wel raakte de woning flink beschadigd door de brand, omdat er waarschijnlijk benzine of terpentine is gebruikt bij de explosie. 3 gewonden gisteren bij een ernstig auto-ongeluk op de Oude Grintweg in Oorschot. 2 van de inzittenden raakten zwaar gewond. De lichtgewonde bestuurster van de compleet verwoeste wagen is aangehouden. Zoals mogelijk onder invloed. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeluk, waaronder ook een traumahelikopter. De gemeente Eindhoven heeft 1,1 miljoen euro betaald voor een zwembad dat al bijna een jaar niet gebruikt kan worden. Het gaat om een kinderzwembad en de waterspeeltuin in het razend populaire speelpark De Splinter. Vorig jaar gingen de baden dicht omdat de coating losliet, meldt Omroep Brabant. De reparatie liet lang op zich wachten, maar halverwege deze maand moeten de baden weer open kunnen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt alsmaar verder op gang in de regio. Dat zie je vooral aan de dagelijkse files. Maar er is nu ook een ongeluk gebeurd bij Engelen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Drunen 7 kilometer en 10 minuten. Verder de A2 Eindhoven-Maastricht. Voor Maasbracht 4 kilometer en 10 minuten. En ook de A50 naar Arnhem staat erbij. Voor Raapstein 3 kilometer en net iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB voor...
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: heeft u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
5: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: 8 uur. En in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 8 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
9: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
8: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
10: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
8: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang in de regio. Veel korte dagelijkse files, maar helaas ook een ongeluk bij Vlijm op de A59 naar Den Bosch. De weg is weer vrij, maar vanaf Drunen nog wel een file. Ongeveer 15 minuten. Dan de N261 richting Tilburg. Tussen de Efteling en Tilburg, 3 kilometer, 5 minuten. En op de A16 naar Rotterdam, file tussen Breda en Zevenbergse Hoek. 4 kilometer, waar je 5 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeer.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
12: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl. Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongense straat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten opvluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd er melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten over de kinderboerderij waren en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een explosie en felle brand aan de Magnoliastraat in Eindhoven zaterdagnacht. Het gaat om jonge mannen van 19, 20 en 24 jaar oud. Tijdens de aanslag waren er mensen thuis, maar er raakte niemand gewond. Wel raakte de woning flink beschadigd door de brand, omdat er waarschijnlijk benzine of terpentine is gebruikt bij de explosie. 3 gewonden gisteren bij een ernstig auto-ongeluk op de Oude Grintweg in Oorschot. 2 van de inzittenden raakten zwaar gewond. De lichtgewonde bestuurster van de compleet verwoeste wagen is aangehouden. Zoals mogelijk onder invloed. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeluk, waaronder ook een traumahelikopter. De gemeente Eindhoven heeft 1,1 miljoen euro betaald voor een zwembad dat al bijna een jaar niet gebruikt kan worden. Het gaat om een kinderzwembad en de waterspeeltuin in het razend populaire speelpark De Splinter. Vorig jaar gingen de baden dicht omdat de coating losliet, meldt Omroep Brabant. De reparatie liet te lang op zich wachten, maar halverwege deze maand moeten de baden weer open kunnen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt eigenlijk maar weinig voor vandaag in de regio. Er staat er wel een wat langere file op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Ongeveer 10 kilometer en 30 minuten. De Drechttunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen die ervoor stond. Verder eigenlijk maar weinig aan de hand en maar 1 file langer dan 5 minuten is dat de N65 Tilburg-Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. Bijna 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 9 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
10: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
9: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houttuin.
11: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
9: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een verrassend rustige ochtendspits vandaag. Nog wel file op de N65 Tilburg-Den Bosch tussen Helvoort en Vught. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeer.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
13: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Kido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
14: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
15: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongse straat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten opvluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd er melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten over de kinderboerderij waren en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een explosie en felle brand aan de Magnoliastraat in Eindhoven zaterdagnacht. Het gaat om jonge mannen van 19, 20 en 24 jaar oud. Tijdens de aanslag waren er mensen thuis, maar er raakte niemand gewond. Wel raakte de woning flink beschadigd door de brand, omdat er waarschijnlijk benzine of terpentine is gebruikt bij de explosie. 3 gewonden gisteren bij een ernstig auto-ongeluk op de Oude Grintweg in Oorschot. 2 van de inzittenden raakten zwaar gewond. De lichtgewonde bestuurster van de compleet verwoeste wagen is aangehouden. Zoals mogelijk onder invloed. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeluk, waaronder ook een traumahelikopter. De gemeente Eindhoven heeft 1,1 miljoen euro betaald voor een zwembad dat al bijna een jaar niet gebruikt kan worden. Het gaat om een kinderzwembad en de waterspeeltuin in het razend populaire speelpark De Splinter. Vorig jaar gingen de baden dicht omdat de coating losliet, meldt Omroep Brabant. De reparatie liet te lang op zich wachten, maar halverwege deze maand moeten de baden weer open kunnen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 6 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging. En tot zover de ANWB verkeer.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 10 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die ging onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
11: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewolderzonwering.nl.
12: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongse straat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten op vluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd er melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten over de kinderboerderij waren en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een explosie en felle brand aan de Magnoliastraat in Eindhoven zaterdagnacht. Het gaat om jonge mannen van 19, 20 en 24 jaar oud. Tijdens de aanslag waren er mensen thuis, maar er raakte niemand gewond. Wel raakte de woning flink beschadigd door de brand, omdat er waarschijnlijk benzine of terpentine is gebruikt bij de explosie. 3 gewonden gisteren bij een ernstig auto-ongeluk op de Oude Grintweg in Oorschot. 2 van de inzittenden raakten zwaar gewond. De lichtgewonde bestuurster van de compleet verwoeste wagen is aangehouden. Zoals mogelijk onder invloed. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeluk, waaronder ook een traumahelikopter. De gemeente Eindhoven heeft 1,1 miljoen euro betaald voor een zwembad dat al bijna een jaar niet gebruikt kan worden. Het gaat om een kinderzwembad en de waterspeeltuin in het razend populaire speelpark De Splinter. Vorig jaar gingen de baden dicht omdat de coating losliet, meldt Omroep Brabant. De reparatie liet lang op zich wachten, maar halverwege deze maand moeten de baden weer open kunnen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boksprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 11 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
10: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat een file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord, 6 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANBB verkeer.
11: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
12: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
13: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
12: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
13: Hoe plan ik een afspraak dan?
12: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
14: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
11: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongse straat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten opvluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd er melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten over de kinderboerderij waren en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een explosie en felle brand aan de Magnoliastraat in Eindhoven zaterdagnacht. Het gaat om jonge mannen van 19, 20 en 24 jaar oud. Tijdens de aanslag waren er mensen thuis, maar er raakte niemand gewond. Wel raakte de woning flink beschadigd door de brand, omdat er waarschijnlijk benzine of terpentine is gebruikt bij de explosie. 3 gewonden gisteren bij een ernstig auto-ongeluk op de Oude Grintweg in Oorschot. 2 van de inzittenden raakten zwaar gewond. De lichtgewonde bestuurster van de compleet verwoeste wagen is aangehouden. Zoals mogelijk onder invloed. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeluk, waaronder ook een traumahelikopter. De gemeente Eindhoven heeft 1,1 miljoen euro betaald voor een zwembad dat al bijna een jaar niet gebruikt kan worden. Het gaat om een kinderzwembad en de waterspeeltuin in het razend populaire speelpark De Splinter. Vorig jaar gingen de baden dicht omdat de coating losliet, meldt Omroep Brabant. De reparatie liet te lang op zich wachten, maar halverwege deze maand moeten de baden weer open kunnen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven open gaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is goed nieuws te melden. Over de A2 richting Eindhoven is de weg weer vrij. Bij Weert stond eerder vanmorgen een auto in brand. Vanaf Kelp en Oler nog een file. 5 kilometer en 10 minuten lang. En tot zover de ANWB voor...
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van een bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Evert gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Evert is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig. En zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
8: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
9: Hoe plan ik een afspraak dan?
8: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd een melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie toen gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten waren over de kinderboerderij, sprake was van dierenmishandeling en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. Het centrum van Eindhoven is afgelopen nacht uren afgesloten omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd opgegraven. De Britse 500 ponder werd in december al gevonden vlakbij het station waar twee woontorens gebouwd worden. Hij zorgde niet voor direct gevaar, maar om de bom weg te halen moest het centrum op slot en treinverkeer stilgelegd worden. De 500 ponder is door de explosieve opruimingsdiensten naar buiten de stad tot ontploffing gebracht. Een auto is in de Greppel beland langs de A50 bij Sonnenbreugel vanochtend vroeg. De wagen raakte van de weg na een aanrijding. Er raakte niemand gewond en een bergingsbedrijf heeft de flink beschadigde auto uit de Greppel getrokken. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongense straat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten op vluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Het aantal wilde bijensoorten in Eindhoven is flink afgenomen de afgelopen jaren. In 2016 werden er nog 142 verschillende bijen geteld. Nu zijn dat er nog maar 126. De gemeente wil de daling stoppen en komt met een actieplan. Plekken waar nu veel wilde bijen leven krijgen extra aandacht. En ook moeten er verspreid door de stad meer voedsel en nestplekken voor bijen komen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Breda-Eindhoven. Bij Oorschot is de vertraging 10 minuten. De andere kant op bij Ulvehout ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 1 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar files te melden, maar op de meeste plekken kun je gelukkig moeiteloos doorrijden. De A12 en de A76, dat zijn 2 uitzonderingen voor de Duitse grenscontroles. In beide gevallen 10 minuten extra. En in Brabant een korte file op de A58 naar Breda. Tussen Tilburg en Ulvenhout. Een kleine 10 minuten over 7 kilometer. En tot zover de ANWB.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
12: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd een melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie toen gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten waren over de kinderboerderij, sprake was van dierenmishandeling en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. Het centrum van Eindhoven is afgelopen nacht uren afgesloten omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd opgegraven. De Britse 500 ponder werd in december al gevonden vlakbij het station waar twee woontorens gebouwd worden. Hij zorgde niet voor direct gevaar, maar om de bom weg te halen moest het centrum op slot en treinverkeer stilgelegd worden. De 500 ponder is door de explosieve opruimingsdiensten naar buiten de stad tot ontploffing gebracht. Een auto is in de Greppel beland langs de A50 bij Sonnenbreugel vanochtend vroeg. De wagen raakte van de weg na een aanrijding. Er raakte niemand gewond en een bergingsbedrijf heeft de flink beschadigde auto uit de Greppel getrokken. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongense straat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten opvluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Het aantal wilde bijensoorten in Eindhoven is flink afgenomen de afgelopen jaren. In 2016 werden er nog 142 verschillende bijen geteld. Nu zijn dat er nog maar 126. De gemeente wil de daling stoppen en komt met een actieplan. Plekken waar nu veel wilde bijen leven krijgen extra aandacht. En ook moeten er verspreid door de stad meer voedsel en nestplekken voor bijen komen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel. De erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 2 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor. En ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. file voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen 20 minuten voordat je de grens over mag. En tot zover de ANBB verkeer.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
10: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
9: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd een melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie toen gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten waren over de kinderboerderij. Sprake was van dierenmishandeling en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. Het centrum van Eindhoven is afgelopen nacht uren afgesloten omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd opgegraven. De Britse 500 ponder werd in december al gevonden vlakbij het station waar twee woontorens gebouwd worden. Hij zorgde niet voor direct gevaar, maar om de bom weg te halen moest het centrum op slot en treinverkeer stilgelegd worden. De 500 ponder is door de explosieve opruimingsdiensten naar buiten de stad tot ontploffing gebracht. Een auto is in de Greppel beland langs de A50 bij Sonnenbreugel vanochtend vroeg. De wagen raakte van de weg na een aanrijding. Er raakte niemand gewond en een bergingsbedrijf heeft de flink beschadigde auto uit de Greppel getrokken. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongensestraat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten op vluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Het aantal wilde bijensoorten in Eindhoven is flink afgenomen de afgelopen jaren. In 2016 werden er nog 142 verschillende bijen geteld. Nu zijn dat er nog maar 126. De gemeente wil de daling stoppen en komt met een actieplan. Plekken waar nu veel wilde bijen leven krijgen extra aandacht. En ook moeten er verspreid door de stad meer voedsel en nestplekken voor bijen komen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best staat 11 kilometer file met 3 kwartier op onthoud. Er staat daar een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
3: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
4: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
6: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
2: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: 'FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 3 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
13: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd een melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie toen gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten waren over de kinderboerderij. Sprake was van dierenmishandeling en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. Het centrum van Eindhoven is afgelopen nacht uren afgesloten omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd opgegraven. De Britse 500 ponder werd in december al gevonden vlakbij het station waar twee woontorens gebouwd worden. Hij zorgde niet voor direct gevaar, maar om de bom weg te halen moest het centrum op slot en treinverkeer stilgelegd worden. De 500 ponder is door de explosieve opruimingsdienst daarna buiten de stad tot ontploffing gebracht. Een auto is in de Greppel beland langs de A50 bij Sonnenbreugel vanochtend vroeg. De wagen raakte van de weg na een aanrijding. Er raakte niemand gewond en een bergingsbedrijf heeft de flink beschadigde auto uit de Greppel getrokken. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongensestraat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten op vluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Het aantal wilde bijensoorten in Eindhoven is flink afgenomen de afgelopen jaren. In 2016 werden er nog 142 verschillende bijen geteld. Nu zijn dat er nog maar 126. De gemeente wil de daling stoppen en komt met een actieplan. Plekken waar nu veel wilde bijen leven krijgen extra aandacht. En ook moeten er verspreid door de stad meer voedsel en nestplekken voor bijen komen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
5: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 4 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits langzaam zeker aan het beginnen. Vooral dagelijkse files zien we daar. De meeste oponthoud op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Als eerste voor Oorschot een kwartier oponthoud. En op dezelfde A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Voor Lieland een kwartier vertragen. En tot zover de ANWB.
12: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
13: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
14: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
15: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
16: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd een melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie toen gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten waren over de kinderboerderij. Sprake was van dierenmishandeling en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. Het centrum van Eindhoven is afgelopen nacht uren afgesloten omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd opgegraven. De Britse 500 ponder werd in december al gevonden vlakbij het station waar twee woontorens gebouwd worden. Hij zorgde niet voor direct gevaar, maar om de bom weg te halen moest het centrum op slot en treinverkeer stilgelegd worden. De 500 ponder is door de explosieve opruimingsdiensten naar buiten de stad tot ontploffing gebracht. Een auto is in de Greppel beland langs de A50 bij Sonnenbreugel vanochtend vroeg. De wagen raakte van de weg na een aanrijding. Er raakte niemand gewond en een bergingsbedrijf heeft de flink beschadigde auto uit de Greppel getrokken. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongensestraat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten op vluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Het aantal wilde bijensoorten in Eindhoven is flink afgenomen de afgelopen jaren. In 2016 werden er nog 142 verschillende bijen geteld. Nu zijn dat er nog maar 126. De gemeente wil de daling stoppen en komt met een actieplan. Plekken waar nu veel wilde bijen leven krijgen extra aandacht. En ook moeten er verspreid door de stad meer voedsel en nestplekken voor bijen komen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt op gang in het zuiden van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben nog niet al te veel vertraging. 3 vallen erop. Op het begin de A50 Eindhoven richting Os. Voor Uden-Zuid een kwartier extra reistijd. De A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Moergestel en Knoopend Batadorp. Over 9 kilometer om precies te zijn met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knoopend Lederheide 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
6: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de Koenclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
7: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 5 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo T.Q. doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou T.Q. de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt T.Q. onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Ofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in het zuiden van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maximaal zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A50 Eindhoven richting Os. Borvechon Noord 11 kilometer met een kwartier oponthoud. De A58 van Tilburg naar Eindhoven. Voor Knoopend Batendorp ook een kwartier vertraging. En tenslotte de M2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt Leenderheide staat 5 kilometer file. En de vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB.
9: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
12: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
12: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
13: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
14: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
9: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd een melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie toen gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten waren over de kinderboerderij, sprake was van dierenmishandeling en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. Het centrum van Eindhoven is afgelopen nacht uren afgesloten omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd opgegraven. De Britse 500 ponder werd in december al gevonden vlakbij het station waar twee woontorens gebouwd worden. Hij zorgde niet voor direct gevaar, maar om de bom weg te halen moest het centrum op slot en treinverkeer stilgelegd worden. De 500 ponder is door de explosieve opruimingsdiensten naar buiten de stad tot ontploffing gebracht. Een auto is in de Greppel beland langs de A50 bij Sonnenbreugel vanochtend vroeg. De wagen raakte van de weg na een aanrijding. Er raakte niemand gewond en een bergingsbedrijf heeft de flink beschadigde auto uit de Greppel getrokken. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongensestraat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten op vluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Het aantal wilde bijensoorten in Eindhoven is flink afgenomen de afgelopen jaren. In 2016 werden er nog 142 verschillende bijen geteld. Nu zijn dat er nog maar 126. De gemeente wil de daling stoppen en komt met een actieplan. Plekken waar nu veel wilde bijen leven krijgen extra aandacht. En ook moeten er verspreid door de stad meer voedsel en nestplekken voor bijen komen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27, Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A58, Tilburg-Eindhoven, voor knooppunt Batendorp 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A58 tenslotte van Eindhoven naar Tilburg, tussen Best en Moergestel 7 kilometer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand?
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
6: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
7: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
8: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
9: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boksprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
1: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
10: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 6 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits worden alweer korter in Brabant. De meeste oponthoudt nog op de volgende 3 wegen. De A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 12 kilometer file met een kwartier extra reistijd. A58 Tilburg-Eindhoven voor knooppunt Batendorp ook een kwartier vertraging. En tenslotte de A73 Maasbracht in Nijmegen. Bij de Zomertunnel staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.
11: Dit is je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk.
2: De gemeente Best herkent zich niet in de beschuldigingen van dierenorganisaties dat wethouder Rick Dijkhoff jarenlang dierenleed bewust heeft laten doorgaan op de kinderboerderij in het Wilhelminapark. Dierenorganisaties willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij en de wethouder. Jarenlang zou er sprake zijn geweest van allerlei misstanden en dierenleed. Uit opgevraagde documenten zou blijken dat de gemeente daar ook jarenlang van op de hoogte was. De kledingbank in Eindhoven stopt tijdelijk met het innemen van kleding. Het magazijn van de kledingbank aan de Kamphuizenstraat peilt namelijk uit. Jaarlijks wordt er namelijk 100.000 kilo kleding ingeleverd. De kledingbank zamelt kleding in om die gratis weg te geven aan Eindhovenaren die geen geld hebben om nieuwe kleding te kopen. Maar er komen te veel gangbare maten binnen en ook heel veel kleding van Chinese websites met een heel lage kwaliteit. En daar hebben ze juist niets aan. De politie heeft vanmiddag een enorme hoeveelheid gestolen spullen gevonden in een pand aan de Zeelsterstraat in Eindhoven. Stellingen en rolcontainers vol gestolen make-up, sieraden, schoenen, sigaretten en speelgoed werden er gevonden. Ook een huis en twee auto's aan de Tjalkstraat zijn doorzocht. De politie kwam de spullen op het spoor omdat ze online te koop werden aangeboden en er onderzoek naar werd gedaan. Er is nog niets bekendgemaakt over eventuele arrestaties. Het regent overlastmeldingen in de Eindhovense wijk Genderdal. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat met 209 meldingen het aantal ruim verdubbeld is afgelopen jaar. De hoofdreden zou hangjeugd in het park zijn waar veel wijkbewoners overlast van ervaren. Vooral geluidsoverlast blijft veel voor te komen, maar ook vuurwerk, motoren die rondscheuren en verwarde personen worden genoemd. Een auto is in de greppel beland langs de A50 bij Sonnenbreugel vanochtend vroeg. De wagen raakte van de weg na een aanrijding. Er raakte niemand gewond en een bergingsbedrijf heeft de flink beschadigde auto uit de greppel getrokken. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En het aantal wilde bijensoorten in Eindhoven is flink afgenomen de afgelopen jaren. In 2016 werden er nog 142 verschillende bijen geteld, nu nog maar 126 soorten. De gemeente wil de daling stoppen en komt met een actieplan. Plekken waar nu veel wilde bijen leven krijgen extra aandacht. En ook moeten er verspreid door de stad meer voedsel en nestplekken voor bijen komen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Hoge Israëlische functionarissen zijn vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
3: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
2: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Youssef Kerboua.
4: Een hele goede avond. Criss Cross Amsterdam. Seda komt er zo meteen aan met Stay Net, Never Leave. Naar Miles Smith en Now Horan. Dit is Drive Safe.

0: Crisscross Amsterdam, Seda. Met Stay and Never Leave word je hier bij Glow FM. Ah, we gaan er weer aan beginnen, jongens. Nieuwe werkweek, nieuwe kansen. En we kunnen er weer tegenaan.
1: Oké, let's go.
0: Een hele goede avond. Joes hier door je speakers en je luistert naar de Glow Evening. Elke maandagavond vanaf 7 uur vergezel ik je gewoon voor met de beste tunes en de good vibes die je hier maar kan verwachten hier in Eindhoven. Misschien ben je ondertussen je snacks aan het klaarmaken, want vanavond is gewoon de oefenmatch nog, hè. Nederland tegen Oezbekistan, dat is ook al meteen de laatste voordat het Nederlandse elftal naar het WK gaat. Dus hup Holland hup, of ja, ik weet niet. Normaal gezien zeggen ze dan voor Marokko bijvoorbeeld Dima Maghreb, maar in dit geval vind ik dat je dat ook kan zeggen wel voor Nederland. Dus Dima Hollandia! Hey, bij Glow FM zorgen wij ook uiteraard voor de goede muziek, zei ik net al. En zometeen heb ik een nummer wat was ontploft op TikTok. En dat terwijl het zijn allereerste post was. Over welke tune ik het heb, hoor je zometeen na deze van Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

Als je nu opeens geen zware voet hebt in de auto tijdens het rijden hier door Eindje, dan weet ik het ook niet meer. Maar je hoort hem vaak hier bij Glow FM. De spotlight van deze week, Light You Up. Job Govers en Michael Face hoorden hier bij Glow FM. Het volgende nummer was ontploft op TikTok, terwijl dit zijn eerste post ooit was. Ja, toen hij s'avonds voor het slapen gaan zijn TikTok checkte, had hij nog maar 1000 views, wat ook niet slecht is. Maar toen hij wakker werd, werd het opeens 1 miljoen. En het meest bijzondere is, deze man had 0 ervaring met het maken van dance tracks. En voordat hij het wist, hadden James Hype en David Guetta ook nog eens remixes gemaakt van zijn tune. Want hij zat zo goed in elkaar. En zo zie je maar, als je niet probeert, kom je nooit achter of dat het goed is. Ik heb het over Iron van Haven, die hoor je nu.

Sam Fender en Olivia Dean hoorde je met Remy in hier bij Glow FM. Heb je er ooit bij stilgestaan eigenlijk hoe de wereld eruit zou zien als geen enkele lamp meer zou werken? Ja, het zou eigenlijk één grote probleem zijn voor in het wereldje waar we nu in leven. Bijvoorbeeld op de weg. Wordt super gevaarlijk, je kan gewoon niks voor je zien. Wat zou er nog allemaal verkeerd lopen? Even kijken. Oh ja, ziekenhuizen, luchthavens en hulpdiensten, die kunnen jou dan bijvoorbeeld niet helpen. En dan moeten we dan weer allemaal afhankelijk worden van kaarsen, olielampen en gewoon daglicht overdag. Maar ja, goed. Tegelijkertijd denk ik ook wel van, het kan wel ook iets goeds hebben. Want de nacht zou dan weer echt donker worden. En dan zou het echt hier in Eindhoven dan echt mooi zicht zijn. Heb je opeens een sterrenhemel voor je. Want die kan je dan beter zien. En ook bijvoorbeeld veel dieren kunnen er baat bij hebben. Want nachtdieren kunnen dan bijvoorbeeld onverstoord dan hun prooi gaan vinden. Of wat dacht je van wij als mensen? We kunnen beter gaan slapen. Want ja, te veel licht zorgt ervoor eigenlijk dat we niet goede slaap pakken. En het is ook nog eens goed voor het milieu. Want we verbruiken gewoon simpelweg minder energie. Maar goed, moeten we dan de stekker eruit trekken en ervoor zorgen dat er geen enkel lamp meer doet op de wereld? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Maar één geval waar het wel goed zou zijn is bij deze van Bastille, Shut Off the Lights by Glow.

Over. Krijg ik geloof weer van mij vanavond. Kan er nog een bui vallen bij een graad of 12? Morgen wordt het maximaal 17 tot 18 graden. En zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in de middag kan er eigenlijk wat regen vallen. Dus hou die paraplu nog even bij de hand. En zometeen ben jij de baas hier bij Glow FM. Want jij kan bepalen welke nieuwe track ik volledig ga draaien. Welke twee het zijn, hoor je zometeen. Na Gordo en Reinier Zonneveld, dit is Loco Loco.

eigenlijk wel een van de meest irritante mensen die je maar kunt bedenken. Hè? Bedweters, niet Teddy Swims die je net hoorde met Mr. Know-It-All, maar gewoon bedweters. Hebben persoonlijk een hele allergie aan, maar goed, dat terzijde. Je luistert naar Glow FM, waar ik je elke maandagavond de baas ben. Heel simpel, want ik heb hier twee gloednieuwe tracks voor je klaarstaan. Maar alleen eentje kan zometeen volledig gedraaid worden. Ik laat zometeen twee fragmentjes horen. En aan de hand daarvan moet jij een keuze maken. Valt de keuze op nummer 1, Silence van Medusa en Rani? Ja, eigenlijk zit hij het Nederlands talent op deze track. Je kent Rani misschien wel van Post Malone van Sam Veld. Ik weet het, heel verwarrend allemaal. Maar ze heeft ook de track samen met Rehab gemaakt, Shooting Stars. En zij is de stem daarvan. En nu dacht ze van, weet je wat, als ik toch in een dancewereld bezig ben, kan ik Medusa ook op het, in het rijtje zetten. Maar goed, denk je van, nou, ik wil iets wat meer past bij de avondvibe, dan is deze van Joji en de Kid Laroi wat voor je, Bluffin.

Joji, ja, die naam gaat je misschien niet wat meteen zeggen. Maar je kent wel de Harlem Shake, hè? Van way back. Nou, deze man is niet de man achter die track, maar wel achter het dansje. Als je het nog voor je kan zien, dan had je toch een man in zo'n roze pak die dan zit te airhumpen. Nou, dat is Joji. Kennelijk is hij ook superlang bezig met muziek. En heeft hij ook nog een nieuw album gemaakt waar Bluffin, die je nu hoort op de achtergrond, op staat. Maar goed, jij bepaalt welke tune ik volledig ga draaien zometeen bij GloFam. Wordt het optie 1 Silence van Medusa en Rani? Of ga je toch voor Joji en de Kid Laroi met Bluffin? Eén adres waar je dat kan achterlaten, en dat is de GloFam app.

De enige Antoon. Het nummer heette De Enige, maar het is ook de enige echte Antoon. Hoor die hier bij Glow FM. Ja, de stemmen zijn geteld en er kan maar één winnaar uit de bus komen. Want welke van deze tracks ga je zo meteen volledig horen? Wordt het Silence van Medusa en Rani? Of Joji met Bluffin samen met de Kid Laroi?

Ja, jij hebt bepaald samen met duizenden anderen in de Glow FM app. Ik zie Sarah, die zegt, ja, Team Bluffing ben ik vandaag. Net als Mike, die zegt, ja, past perfect bij de avondritue. Zelf heb je wel gelijk in. Ik zie hier wel Lars die zegt, nou, silence is ook wel lekker tijdens het sporten. Geef me net die extra kick. Zeker als je zo'n shake van tevoren hebt gedronken, tenminste. Dat denk ik toch wel. Even kijken. Demi is ook Team Medusa. Ik zie hier ook Femke voor Silence. Jay die zegt, nee, doe maar weer een lekker bluffen in de auto. Nou, er kan maar één winnaar zijn. En als ik de GlowFam-app moet geloven, dan is het echt wel overduidelijk. En die gaat naar de Nederlandse en Italiaanse samenwerking van Medusa en Rani. Dit is Silence bij

0: The Brainport.
1: Het ritme van The Brainport.
0: Glow FM.

Just the way you are, Milky & Mel Grab hoorde hier bij Glow FM. Een hele goede avond. Je luistert naar de Glow Evening. Youssef hier door je speakers. Zometeen gaan we het hebben over schoenen die je thuis aan mag hebben. Mag dat of niet? Hoe dat zit, vertel ik je zo naar Adam Poort. En dit is Move bij Glow FM. Bye.

0: Zometeen Katy Perry en Roar komt eraan. En Justin met Turn the Lights Off. Nadat er wordt bijgepraat in nieuws van
1: 8 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
3: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw. En de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
2: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
4: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
2: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Youssef Kerboua.
0: Het is 8:02 met de Glow Evening. Zometeen komt Katy Perry aan met Roar naar Justin en Jack Style en John. Dit is Turn the Lights Off.

0: Katy Perry en Roro hoorde hier bij Glow FM. Doe jij dit ook? Of ben ik nou echt gek? Want wat doe je met schoenen als je thuis bent? Doe je ze uit of hou je ze aan? Dat is een beetje een discussie die ik vandaag had met iemand. Hij zei dat het gewoon moet kunnen, maar ja, ik vind van niet. Het ding is gewoon, ik heb het vanuit huis meegekregen om altijd je schoenen uit te doen. Simpele reden, omdat je gewoon alle viezigheid van buiten meeneemt. Of dat het nu is, weet ik veel, wat er tussen de groeven zeg maar, van de stoeptegel zit. Of dat je misschien per ongeluk in een hondendrol bent gestapt. Hoe dan ook, je wilt dat gewoon niet in huis hebben. Maar ja, deze guy had daar een geweldig tegenargument voor. Tenminste, dat dacht hij dan. En hij zei het volgende.
1: De viezigheid onder de schoen van buiten. Ik moet 4 steile trappen op met van dat tapijt eroverheen. Dus eigenlijk zijn mijn schoenen praktisch clean als ik bovenaan kom. Dus ja, dan heb je er niet zo'n last meer van.
0: Ja, nee, sorry. Ik vind dit echt gewoon bullshit, want eigenlijk zeg je dan dat het net als met handen wassen is nadat je gaat plassen. Dat je dan gewoon zegt van, oh, dan ga ik geen zeep gebruiken. Gewoon wat water, een beetje erop en dan is het gewoon klaar. Maar ja, ik weet dat dit niet bij iedereen zo is. Van de week had ik bijvoorbeeld ook een internetmonteur, die moest bij me thuis komen, want internet was kapot. En meteen toen hij binnenkwam, zag hij gewoon mijn schoenen in de gang en deed hij automatisch zijn schoenen uit. En toen vroeg ik hem ook van, hè, doe je dat thuis ook? Hij zei, nee, maar ik doe dat uit respect, want ik kom bij zoveel mensen thuis dat ik daar gewoon een rekening mee wil houden. Dus ja, shout-out naar die guy trouwens, waarvan ik de naam niet weet. En dat hij ook nog eens mijn internet heeft gefixt. Maar goed, wat vind jij? Schoenen aan of uit in huis? En waarom? Laat het weten via de Glow FM app.

0: Bruno Mars en I Just Might hoor je hier bij Glow FM. Schoenen mogen aan of moeten uit in huis? Daar hebben we het vanavond over, omdat ik met iemand een discussie had die dan zijn schoenen thuis wel gewoon aanhield, omdat hij dan met de trap eigenlijk... De reden was dat hij dan met de trap naar boven moet en zo dan alle viezigheid wegvegen. Maar ik vind dat eigenlijk gewoon een bullshit als je het mij vraagt. Dus daarom heb ik het ook bij jou gecheckt. Via de GloFam app kon je even laten weten of je het eens was of niet. En wat jij dan wel of niet thuis doet. Ellie die zegt schoenen uit. Het is gewoon lekker comfortabel trouwens. Zeker als je thuis blijft, dan is je huis gewoon schoon. En in de winter gewoon je sloffen aan. En in de zomer gewoon blote voetjes. Ik snap je helemaal. Dan zie ik hier een appje van Indy. Zij stuurt een spraakbericht.
1: Leuk. Sinds kort op mezelf woon doe ik eigenlijk... Als ik binnenkom, bijna meteen mijn schoenen uit. Of ik zet even snel mijn boodschappen in de woonkamer en ik doe mijn schoenen uit. Ook omdat ik een vloer heb gekozen waar je eigenlijk alles op ziet.
0: Ja, die snap ik ook helemaal. En trouwens ook als tegenargument voor schoenen in huis. Als je dan van die kiezeltjes in je sneakers gaan vastzitten bijvoorbeeld, dan ga je dan ook je laminaat beschadigen.

0: waar je van die krassen krijgen. Dan heb ik ook nog Lisanne, die daar een heel andere kijk op heeft. Goedenavond, Lisanne.
1: Goedenavond, hallo.
0: Lisanne, wat doe jij? Hou je ze aan of uit en waarom?
1: Ja, uit, sowieso, 100%. Ik ben ook veel in het buitenland geweest en het viel me daar gewoon op. Zeg maar, iedereen doet het daar altijd uit. En ook sinds ik dan ook terug ben, voelde het ook heel raar om het in Nederland dan wel aan te houden. Want nu had ik ook zoiets van, oh nee, eeuw, het is vies.
0: Ja, want wat viel je dan op? Zie je dat dan omdat iedereen daar hun schoenen uitdoet? Hoe ben je dan eigenlijk mee in dat cultuurtje, zeg maar, mee gaan lopen?
1: Ja, het is vooral dan in Azië waar ik ben geweest. Mm-hmm. En het was sowieso bij de mensen thuis, dan was dat normaal. Soms krijg je ook zelfs speciale slippers. Maar wat me ook altijd opviel is dat je ook bij openbare gebouwen, dus kerken, tempels, maar ook gewoon bij gemeentehuizen of andere openbare ruimtes, bibliotheken, dat je er echt gewoon rijtjes schoenen voor de deur ziet. Want iedereen doet daar zijn schoenen uit. Dat is gewoon super normaal.
0: Ja, voor hen is het dan inderdaad normaal. Voor jou was het dan, kan ik me voorstellen, ook wel even nieuw. Hoe deden dan andere toeristen het dan? Werden ze dan vies aangekeken als ze dan toch hun schoenen aanhielden?
1: Wisselend. Want je hebt inderdaad ook wel echt plekken waar je of, zeg maar, wordt aangekeken. Of je wordt aangesproken van, hey, wil je dat alsjeblieft gewoon uitdoen? Ja, maar ja, ik heb altijd een beetje zoiets van, als je ergens bent, dan kijk je volgens mij even om je heen en dan doe je wat de rest ook doet, toch?
0: Zeker, ja, zeker. Ik zou me dan eigenlijk kapot schamen als het eerlijk gezegd aan mij gevraagd wordt. Kijk, tenzij dat ze dat preventief gaan doen, hè, dat ze dan zoiets hebben van, hey, we willen alvast vragen om je schoenen uit te doen. Maar hoe zit het bij jou, Lisanne? Gewoon altijd uit?
1: Ja, sinds ik dus gereisd heb, altijd uit.
0: Nou, ik kan je zeggen, sinds dat je hebt gereisd, kunnen we dikke vrienden worden, denk ik wel. Lisanne, dankjewel en ik wens je een heel fijne avond.
1: Fijne avond.

0: Ja, sorry, wacht.
1: Ja.
0: Oké. Ja, sorry, ik moest heel even de studio hier een beetje stofzuigen. Want het is hier altijd een teringbende. En er lagen hier nog wel kruimels. Ik weet niet van wie dit is, van wie die is. Ik wil ook niet weten wat hij heeft gegeten, maar goed. In ieder geval is het nu schoon. Want stel dat je, weet ik wel, gasten zou hebben of zo. Dan is het wel gewoon fijn dat we een schone studio hebben, hè? Toch? Of niet? Glow FM, luister naar You're the Rockabye van Clean Bandit en Jean-Paul, Danet en Anne-Marie. Vanavond zijn er nog wel wat buien bij een graad of 12, maar morgen wordt het 17 of 18 graden. En gaat het afwisselen met buien en zon. Dan verkeersinformatie krijgen van de ANWB. Er zijn geen files op dit moment in de Brainpoint. Wel één melding. Sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Er is wel één file op de A58. Van Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot en Moerschessel. 3 minuten erbij. En op diezelfde A50 moet je oppassen, want vanaf nu is de afrit best dicht. Lola Young en Messi komt er zo meteen aan naar BTS. Dit is Swim.

0: Sorry, dit nummer is eigenlijk nu al een beetje verpest voor mij. Want je hoorde Topic en Becky G net bij Glow FM met Sorry Papi. Maar ik heb dan de hele tijd de neiging om te zeggen Sorry Papi. Ja, Busy, dankjewel daarvoor. Nou, deed ik het op zich wel goed? Nou, ik denk het wel. Anyways, dit is de Glow Evening waar je naar luistert. En elke maandagavond spelen we Kraak de Code. Het is simpel, ik heb hier fragmenten, 3 fragmenten en hints. Die hinten naar een track die je zo meteen gaat horen bij Glow FM. Het is aan jou om te raden om welke track het gaat. En als dat jou lukt, dan krijg je een Glow Evening shout-out van yours truly. En ik moet wel zeggen, het is niet makkelijk. Het is simpel uitgelegd, maar het is echt niet makkelijk. Je moet echt goed luisteren naar de fragmenten, want de fragmenten zelf leiden naar de hints die dan de artiest en de track gaan vormen die je zo meteen gaat horen. Ben je klaar voor? Hier komt de eerste hint.
1: 1. Suzanne en Freek zijn ouders geworden van een zoontje genaamd...
0: Suzanne en Freek zijn ouders geworden van een zoontje genaamd... Oké. Hier komt hint nummer...
2: 2. Welk lidwoord hoort erbij? De of het?
0: Welk lidwoord hoort erbij? De of het? En de laatste hint?
3: 3.
0: I'm Alive van Celine Dion. Dus zoontje van Suzanne en Freek. Welk lidwoord is het? De of het? En I'm Alive van Celine Dion. Denk er alvast eventjes over na en weet je het antwoord? Laat het dan weten via de Glow FM app.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, het is een en al fout, jongens. Mocht je net ingetuned zijn, we zijn Kraak de Code aan het spelen. Eigenlijk het moeilijkste spel van Eindhoven, als ik me zo bedenk, want niemand heeft het goed. Ik heb jullie daarnet drie hints laten horen. En ik ben op zoek naar de titel en artiest die ik zo meteen ga draaien. En de hints waren... Zoontje van Suzanne en Freek, dus hoe die heet. Lid wordt de of het. Vraagteken. En I'm Alive van Celine Dion. En weet je, omdat ik je het gun, geef ik je nog tipnummer.
1: 4.
0: S10 en Kevin hebben je een remix gemaakt van dit nummer. Als je al weet hoe het zoontje van Suzanne en Freek heet, dan heb jij eigenlijk het antwoord al. Dan kan het niet anders. Weet je het antwoord? Laat maar weten via de GloFam app.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor hoor je hier bij Glow FM. Oeh, het was pittig, jongens. Het was pittig. Maar uiteindelijk is het goede antwoord binnengekomen. We spelen Kraak de Code. Elke maandag hoor je hier bij de Glow Evening. Drie fragmenten en aan jou om te raden welke artiest en track je hier hoort. Dit waren de hints.
1: 1. Suzanne en Freek zijn ouders geworden van een zoontje genaamd...
2: 2. Welk lidwoord hoort erbij? De of het? 3.
0: Ja, de code is echt wel pittig vandaag, moet ik wel eerlijk zeggen. En ik zie wel echt foute antwoorden binnenkomen via de GloFam app. Peter die zegt, is het Viva Hollandia van Wolter Kroes vanwege levenverband? Nee. Milan die zegt, is het de diepte van S10? Want dat gaf je als extra hint samen met Kevin. Is het ook niet. En Ilse die zegt, papa van Stef Bos. Want hè, hint, zoontje, Suzanne en Freek. Nope. Maar ik ga je niet in spanning laten afwachten. Of te lang in ieder geval, want Sanne heeft het helemaal goed. Zegt, ik denk dat het de leven is van Sef. Want ja, welk lidwoord verwijst dan ook meteen naar de leven? Want het is eigenlijk het leven. En dat klopt. Inderdaad, het is de leven van Sef. En het is ook wel een speciale dag voor hem. Want vandaag krijgt hij ook zijn oeuvreprijs tijdens de BUMA Awards te pakken. De Lennart Nijgenprijs voor de beste... tekstdichter. Ja, en dat gaat over een paar minuten gebeuren, zie ik hier ook. Je hoort hem nu bij GloFam, Seth.

Bibi Rexha en Faithless met New Religion hoort hier bij GloFam. Zometeen begint Patrick in de avond met goede tunes van Harry Styles, onder andere met American Girls. En ik laat je achter met deze van Sigma, This Is Nobody To Love. En tot maandag.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten €59.000 over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
3: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
2: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Patrick in de avond.
4: Zo, lekker dramatisch ook.
5: Heerlijk dramatisch.
4: Ik las dus dat er goed weer aankwam, maar dat valt nog even...
5: Slecht weer.
4: Ja, nog wel.

0: van Nate Smith, Fix What You Didn't Break.
1: Oh, oh, wacht even. Oh, ik, oh, ik breek hem bijna af.
0: Je moet hem dan niet goed gaan maken. Nee, hij is ook kapot.
1: Nee, hij, ja. Nou, daarover gesproken. Wij zien er alle twee kapot uit, of niet?
0: Het kan beter.
1: Hoeveel uur slaap heb jij gehad?
0: Te weinig.
1: Oké, okay, ja, ik ook.
0: Ja.
1: Ik denk dat we samen bij elkaar nog niet eens aan het gemiddelde...
0: Nee, ik denk het ook niet. Ik kan het momenteel, denk ik, op één hand tellen.
1: Ja, ik denk ik ook wel.
0: Ja.
1: En het is aangeraden om minimaal 8 à 9 uur...
0: Ja, 8 zeker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ligt een beetje aan de leeftijd. Maar ik kan het al wel iets ja. minder...
0: Eigenlijk moet jij meer uren slapen?
1: Nee, minder.
0: Minder?
1: Hoe ouder je wordt, hoe minder slaap je nodig hebt.
0: Ja, maar uiteindelijk kom je toch wel weer op een breaking point dat je wel weer langer moet gaan slapen, toch?
1: Ja, breken doe ik waarschijnlijk toch wel weer een keer. Maar dan is het niet meer rug, dan...
0: Dan is het je slaap wel.
1: Dan is het mijn slaap of de week.
0: Nee, goed. Nou ja, dat is...
1: Ja, dat is wel meteen, want nou ja, hoe gaat het? Nou ja, dat.
0: Ja.
1: Ja. Dit was weer leuk.
0: Nou goed, gaan we gewoon lekker beginnen. Ik wil naar huis.
1: Oh, nou al.
0: Ik heb honger.
1: Ja, we hebben wel iets leuks straks.
0: Zeker weten.
1: Vertel het dadelijk.
0: Ik heb dorst.
1: Ja, daar heeft het wel iets mee te maken.
0: Oh, oké.
1: Alleen wel met alcohol, dus dat is wel een dingetje.
0: Nu Olivia Rodrigo en Drop Dead.

0: Tom.
1: Ja?
0: Ik heb een fout gemaakt.
1: Dat is.
0: Ja, ik zat hier net met Yusuf eventjes over. Van ja, we gaan even een keertje lunchen en zo. Mm-hmm. En toen heb ik de menukaart laten zien. Maar die heb ik hier nou nog op mijn scherm openstaan. Dat is echt het domste wat je kan doen. Want nou moet ik gaan praten. Terwijl ik naar eten zit te kijken.
1: Wat staat erop? Vertel eens.
0: Oh, een lekkere wrap.
1: Ja.
0: Met kip. Truffel mayonaise. Oh nee, ja, ik moet het wegtrekken. Het is echt.
1: Maar waarom doe je het dan ook? Je weet dat het bij jou misgaat. Ja, en dan denk je toch bij jezelf, oh, ik zet dat er even lekker neer. Je had ook gewoon kunnen zeggen, ga maar gewoon naar die website toe. En dan had hij het zelf nu in de trein kunnen kijken.
0: Ja, dat weet ik, maar dat wil je dat laten zien. En dan heb je het erover. En dan, ja. Alleen dat moet je niet doen als je radio maakt.
1: Nee.
0: Dat is heel dom.
1: Nee, want het komt nu deze kant niet op.
0: Ook na die 14 of 15 jaar leer ik nog steeds iedere dag bij.
1: Goed. Zometeen gaan we het even hebben over niet eten,
0: nee,
1: maar over drinken.
0: Over drinken, ja, ja, ja, is wel heel leuk. Er zit ook een heel verhaal achter.
1: Waarom?
0: En er worden hier al flessen neergezet.
1: Ja,
0: dus,
1: ik zie het al.
0: Ja, maar dat vertellen we dadelijk.
1: Zometeen meer over drank.
0: En niet...
1: Nee.
0: Je wou hem maken.
1: Ja, ik wil hem wel maken.
0: Ja, doe maar niet.
1: Laat het niet doen. DJ Fresh, Glow FM, Hot Right Now.

0: Glow FM met Kygo, Save My Love. Schattig. Ja, je bent al druk in gesprek met die heren over zometeen de drank.
1: Ja, en die fles die zit ook nog dicht, dus dan ben ik ook heel benieuwd. En dan van, ja oké, wat moet ik verwachten? En dat was dan een beetje, het is al te spannend.
0: Weet je wat ik nou het allerleukste vind van heel dat gesprek?
1: Nou?
0: Een fles opdrinken binnen 10 seconden.
1: Oh.
0: En dat is het enige wat ik nog gewoon te horen heb gekregen van heel dat verhaal. Meer weet ik ook niet meer.
1: Eigen risico.

Klo FM te maandagavond, Dasha, not at this party. Even kijken naar het weer. Het is vandaag regenachtig, blijft wel droog in de nacht. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen is het zondag met temperatuur tot ongeveer 18 graden. Morgenmiddag. Dan nog even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven staan geen files, ook geen flitsers. Je kan lekker doorrijden. En genieten van muziek. Zometeen Russo, nu eerst Alex Warner, Fever Dream.

0: Wieso en Emma Heesters liefdesverdriet op Glow FM.
1: Heb je ooit liefdesverdriet gehad, Tom?
0: Zeker, ik heb wel ooit liefdesverdriet gehad. Ja. Maar ondertussen gewoon...
1: Ondertussen gelukkig in de liefde.
0: Ja, wel.
1: Nu is het anders verdriet.
0: Nu is het geen verdriet meer, het is gewoon liefde.
1: Ja, dan moet je dan kun je wegdrinken.
0: Nou ja, over wegdrinken gesproken.
1: Oh, wat een druggetje, mensen.
0: Wat een druggetje.
1: Nee, kijk, het zat zeg maar zo. Ik ben wel eens ooit op straat om zijn te vinden.
0: Ja.
1: Wel eens ooit. De ene keer wat vaker dan de andere keer. En dan kom je nog wel eens wat mensen tegen, ontmoet je mensen. En vooral in de horeca natuurlijk. En toen heb ik iemand ontmoet. En ja, die kent... Hoe lang ken ik jou nou al? Lang. Vier, vijf jaar. In ieder geval, dan hoor ik vaak, ja, een eigen drankmerk zou ik wel willen. Bla, bla, bla. Ja, dat is goed. Klopt maar een keertje aan als we verder zijn. Dat vind ik wel interessant. Kunnen we wel een keertje over praten.
0: Zeker.
1: Nou, je hoort het net, 4, 5 jaar verder.
0: Oh, het is gelukt. Is het gelukt hier?
1: En nu hebben we twee mannen hier aan de microfoon. Maar ik laat ze eerst even zichzelf voorstellen.
2: Ja, mijn naam is Ilja de Bok.
1: Kijk. Ja, we moeten
3: een microfoon. Ik ben Dex Kaspers.
1: Ja, en Dex is degene die iedere keer naar mij toe kwam.
0: Oké. En waarom had je überhaupt in gedachten, ik wil een eigen drankmerk hebben?
3: Nou ja, zoals Patrick al zegt, ik stond een paar jaartjes achter de bar te werken. En ik weet niet, ik vond het gewoon heel tof om gewoon te kunnen zeggen dat ik mijn eigen Sambuca heb. Ik dronk altijd Sambuca, ook als mensen bij mij in de bar kwamen. Ja, een shotje? Mm-hmm. Zo, welke wil je? Maakt niet uit. Oké, je krijgt Sambuca.
0: Ja.
3: Dat was een standaard ding.
1: Hij kwam in het ziekenhuis. Wat moet je
0: drinken?
1: Doe maar Sambuca. Hij moest rijles geven. Wat moet je hebben? Sambuca.
0: Oké, dus het is eigenlijk gewoon altijd een beetje geweest een droom van, nou ja, ik wil mijn eigen drank hebben. Waarom dan Sambuca eigenlijk? Is dat echt het lievelings wat je altijd wil drinken? Of denk je bij jezelf, nou, een biertje, dat kan ook geen kwaad?
3: Nee, ja, een bakertje op zijn tijd is ook lekker. Maar als het om een shotje gaat, altijd Sambuca.
0: Altijd Sambuca.
3: Altijd.
0: Oké, ja, dat vind ik toch interessant. Ja, ik zou zelf niet zo snel kiezen namelijk om altijd Sambuca te willen drinken.
1: Ja, nee, altijd is wel heftig.
0: Ja, daarom. Maar doe mij maar altijd een Sambuca als het een shotje gaat.
1: Ja, maar goed, dan zijn jullie met z'n tweeën. Dus hoe is dat dan tot stand gekomen? Van dat jullie dachten van, nou ja, ik vind Sambuca ook wel heel lekker.
3: Ja, Ilja en ik gingen wel regelmatig gewoon samen uit eten, hapje eten, drankje doen. En op een gegeven moment hadden wij het er een beetje over dat ik daar wel wou gaan beginnen. En hij was zo lekker aan het meepraten. En toen dacht ik de dag na, ja, ik moet dat met hem doen. Dus ik heb een berichtje gestuurd naar Ilja. Ik zo van... Lijkt je niet tof om dit met z'n tweeën verder op te pakken?
1: Was dat ook 4 jaar geleden?
3: Nee, 2 jaar.
0: Oké.
1: En toen?
2: Nou, uiteindelijk komt natuurlijk van een bepaald idee. Dan ga je natuurlijk samen kijken, een beetje uitwerken. En dan ga je testen.
1: Ja, dus, heel veel testen.
2: Heel veel testen, heel veel proeven. Ja, voornamelijk proeven.
1: En toen hadden ze het eindelijk en toen hadden ze ondertussen zoveel geproefd en toen waren ze het weer kwijt.
2: Ik moest opnieuw beginnen. Ja,
0: ik wilde net zeggen, want als je eenmaal gaat proeven, dat doe je dan met alcohol waarschijnlijk. Want anders zou je ook de bron niet weten wat de smaak in de taal doet. Ben je dan uiteindelijk gewoon katje lam als je gewoon een avondje proeven hebt gehad? Of?
2: Nee, dat zou je denken van wel, maar dat valt nog mee.
1: Okay. Een beetje zoals bij een wijnproeverij dan, of?
2: Ja, ook.
1: Of in jouw geval wel, maar in Dex
2: geval niet.
0: Is het gewoon
2: die
0: per fles?
1: Ja, je snapt de etiketten daar.
2: Nou, ik was elke keer aan het nippen en ik zie Dex, die pakt gewoon heel die fles op.
1: Ja, maar nou maken we jou echt heel erg... We zetten jou heel erg slecht, hè. Maar dat komt misschien omdat ik Dex dan persoonlijk ook nog ken. Dus
2: ja, zeker.
0: Ik ben in ieder geval heel benieuwd. Zo meteen hebben we meer over. Want ik wil wel een beetje weten hoe dat proces dan precies in elkaar zit.
1: En... Tom.
0: Nou ja, dat dus!
1: Ja.
0: Ik wil hem proeven!
1: Precies.
0: Ik wil er toch eventjes een slokje van hebben. Om toch even zeker te weten of dit dan wel beter is dan echt Sambuca.
1: Ja, dan gaan wij daar zelf. Zijn we dan een soort jury? Gaan we dan oordelen?
0: Ja, we gaan gewoon een cijfer geven.
1: Ja, wil je dat wij een
2: Ja, cijfer... heel eerlijke oordeling. Heel eerlijk.
1: Tom kijkt me echt van, weet aan wie je het vraagt. Want ik ben heel kritisch, hè?
0: Ja, dat weet ik. Absoluut. Oppassen geblazen.
1: Ja, gaan we dadelijk doen. We gaan daar even jureren hoe het smaakt. Praten we daar verder met jullie, jongens.

0: Het ritme van de Brainport.
1: Het ritme van de Brainport.
0: Dit is Glow FM.
2: Ik wil deze bot dicht draaien.

0: Lekker op de maandagavond. Jackson Me en Battle. Sorry. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik vergeet altijd dat die microfoon niet moet naar me toe trekken. Dan is dat zo handig.
0: Hoe lang deed je dat al?
1: Lang. 20.
0: Goed, dan hoop ik dat dat ietsjes beter gaat nu. Want nog steeds in de studio, de heren die ja, toch wel een betere variant op zo'n boeken hebben. Tenminste, dat geven jullie zelf aan. Als we net hebben een beetje besproken dat dat 5 jaar heeft geduurd voordat het echt pas begon. 2 jaar nu ongeveer bezig. Hoe gaat zo'n proces nou eigenlijk?
2: Ja, zoals Ilja al aangaf, we hebben eerst zelf zitten testen. We hebben ook echt bij Ilja in de keuken zelf zitten testen, zelf zitten mengen, opgezocht hoe we het moeten maken. Wij vonden 1 ding heel belangrijk als wij hier echt verder stap in gingen maken. Mm-hmm. En dat was wat wij van veel mensen horen, is dat de nasmaak een beetje naar is, vervelend is. Dus wij dachten van oké, dat moet anders bij ons.
0: Ja, en hoe ga je dat dan tegen eigenlijk?
2: Ja, het is wel een beetje met geluk natuurlijk gekomen. Ja. Dus niet dat wij daar...
0: Je had niet eigenlijk al de oplossing op de plank liggen. Je dacht bij jezelf, ik gooi er even nog wat benzine bij en dan is het goed. Ja, je weet maar nooit natuurlijk.
2: Nou ja, het is wel mijn benzine, dus dat scheelt. Maar, Nee, uiteindelijk hebben wij sinaasappelextract eraan toegevoegd. Mm-hmm. En daardoor is het gewoon echt in zijn nasmaak veel zachter.
1: Ja. Ja, want dat is wel als je zegt sambuca inderdaad. Kijk, ik heb wel eens met optredens dat je dan even die keel... moet even gesmeerd worden. Ja, dan pak je of zo'n sambucaatje en dan gooi je die naar achter en zo... Hoe, ja. Maar dan blijft het branden.
0: Dat blijft branden.
1: En dan ben je weer toe aan een watertje. Dan moet je iets anders hebben. Dus ja. dat zou nu minder moeten zijn.
2: Ja, ik zou zeggen, jullie hebben er ook één voor jullie neus staan.
0: Ja, dat klopt.
2: Drink je er al wel eentje en dan willen wij graag jullie eerlijk oordeel hebben.
1: Dan doen we het wel met snallen. Hè? Dan,
0: ja, zeker weten. Ik zou zeggen, proost heren.
1: Cheers.
0: En we gaan even kijken.
1: Komt-ie. Oké. Okay.
0: Ja, die brandende gevoel die heb je dus totaal niet.
1: Nou, in het begin.
0: Ja, maar nu hij is snel weg. Ja, hij is echt snel weg.
1: Ja. Dit is niet de sambuca die ik gewend ben. Nee. Dit is zeg maar gevaarlijk.
0: Ik wil zeggen, het is wel bijna dat je bij jezelf denkt, ik kan wel een fles opzetten.
1: Nou ja, kijk, bij een normaal sambucaatje ga je van...
0: Ja.
1: En dan kun je misschien straks nog eentje pakken, maar nu zou je alweer door kunnen gaan. Want
0: zeker.
1: Hij is zachter.
0: Ja.
1: En dat sinaasappel, dat proef je ook.
0: Ja, dat proef je wel, zeker, absoluut.
1: Ja.
0: Ja, ik ben er wel positief voor, hè?
3: Dankjewel.
0: Ja, dat is natuurlijk even de vraag, want ik denk dat iedereen het ondertussen wel heeft gezien. 17.000 keer is namelijk jullie video al bekeken. Waar kunnen we je nog vinden als het bij iemand toch onder een steen heeft gelegen of zo?
3: Op onze Insta.
0: Nou ja, vertel maar.
3: Nou ja, je gaat naar op Insta op King Buka.
0: King Buka?
3: Ja, King Buka. En dan kom je meteen op onze socials. Met de gouden letters, zeker. Ja. Ook op onze site kingbuka.nl. Kan je ook het filmpje meteen zien en ook de informatie, een beetje het verhaal erachter en alles.
1: Daar zie je ook Dex in de kruiwagen voorbij komen in het hele volproces. Jij bent het. Oh, het is omgekeerd.
3: Ook, ja. Lijken we op elkaar?
1: Een keer voor de verandering was dit. Ja.
0: Keer iemand anders een kruiwagen neergezet.
1: Ja, precies.
0: En waar kunnen we het halen?
3: Nu, we wilden eerst gewoon echt helemaal alles uitwerken. We zijn al langs meerdere zaken geweest. Om te laten proeven, om te kijken wat de reacties zijn. En na het uitwerken en dan natuurlijk helemaal live gaan vorige week. Dan ga je natuurlijk langs. En dan krijg je ook reacties van andere zaken. Mm-hmm. Die zijn er ook al geweest. Dus gesprekken die komen. Uiteindelijk ga je overal ons zien.
1: Maar dan moet je dus blijven volgen.
0: Ik wou net zeggen, want ik wil eigenlijk gewoon ergens een kratje nieuw gaan bestellen. Maar
1: een kratje ook zo?
0: Ja, dit gaat gewoon mijn benzine horen, voel ik al.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, maar dan moet je dus inderdaad hun blijven volgen. En dan weet je snel genoeg waar je het kan proeven. En uiteindelijk dus ook, als je het hebt geproefd, dan waarschijnlijk ook wilt bestellen.
0: Zeker weten. Heren, ik wil jullie hartstikke bedanken voor jullie tijd en voor het drankje. En ik zeg al, zodra ik hem kan halen, dan ga ik hem halen.
1: Hoeveel procent was het?
3: 38.
1: Kijk, precies.
0: 38.
1: Ja. Wat een leuke show. We moeten nog tot 11, hè?

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
3: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
2: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
4: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
2: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Patrick in de avond.
5: Ja, we zijn er nog steeds.
6: Nou.
5: Oh, voel je hem?
6: Nee, we zijn er zeker. We zijn er nog steeds. Tot.

0: Maak me nou niet gek.
1: Maak me nou niet gek.
0: Nee.
1: Hey Tom,
0: ja?
1: Over gek gesproken. Ik zei toen straks tegen jou, de nieuwe iPhone komt eraan.
0: Ja.
1: Maar daar was het niet.
0: Nee, daar heb ik jou even op gewezen. Dat klopt. Vandaag was de WWDC van Apple. Twee keer in het jaar is er een Apple-conferentie. Eén keer dan doen ze heel erg trots wat ze met de software hebben gedaan.
1: Ja, we hebben dus nooit zo'n mooie iPhone gemaakt. Nee, dat klopt.
0: Ja.
1: Dus neem aan dat je nooit zal zeggen, ja, deze is eigenlijk niet zo mooi als die vorige. Maar,
0: nee, ja, dat klopt. En het andere jaar, in september, tenminste de andere conferentie in september, dan gaan we echt de nieuwe producten.
1: Ja, en had ik kunnen weten.
0: Ja.
1: Maar ergens, ik weet niet, het werd weer zo. Ik zag het voorbij komen. Ik denk, spannend. Een iPhone Fold. Zou die eraan komen?
0: Die komt eraan. Ja, dat is bijna 90% zeker.
1: Okay.
0: Dus daar ga ik wel vanuit.
1: Want je weet het, hè, ik sla altijd één generatie over.
0: Ja, dat doe ik ook.
1: Want ik heb zoiets van, ja, waarom zou ik een nieuwe telefoon moeten als die nog goed is? Want daar overzetten heb ik allemaal helemaal geen tijd en geen zin in.
0: Nee.
1: En als het goed is, dan is het goed.
0: Ja. Plus het feit is, als je gaat kijken naar één generatie daarna, dan krijg je weinig extra upgrades.
1: Ja, dan moet ik wel zeggen, ik heb het één keer gehad, toen was de camera, dat was toen echt een hele sprong vooruit. Toen dacht ik van, ja, maar die moet ik dan wel hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar normaal gesproken inderdaad altijd, ik wacht een jaartje, gewoon even aankijken. Maar nu, als die dan zo'n fold, vooral voor zo, hè, als je ouder wordt.
0: Ik zou het niet doen, Patrick.
1: Want?
0: Ja, die camera is helemaal niks.
1: Oh, echt? Oh, dat weet je al?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, je moet gewoon voor de 18 Pro Max gaan.
1: Ja, dat zal het dan wel weer worden. Ja, kijk, ik vind het heel fijn om dan een iPad tegelijkertijd bij te hebben en een iPhone.
0: Mm-hmm.
1: Dat je, ik doe veel on the road natuurlijk, even een videootje bewerken en alles. En ik zeg altijd, het wordt steeds kleiner. ik heb al een nieuwe tv moeten halen die een maatje weer groter is, want die ondertiteling werd steeds kleiner. Dus. Dus ik dacht van, nou, ideaal.
0: Ja.
1: Maar jij zegt, stel je verwachting een klein beetje bij.
0: De Fold uiteindelijk als die echt gewoon ingeklapt is, dan is hij heel erg klein. Hij zal ook een andere dimensie hebben als de andere gevolgen.
1: Ja, want ik heb het dus bij Samsung heeft, is daar volgens mij mee begonnen toen.
0: Ja.
1: Die heb ik toen gezien, maar mijn nichtje heeft die.
0: Ja, die is heel erg langwerpig, zeg maar.
1: Ja. Nee, die is ook gewoon uitklappen. Dus ook gewoon.
0: Ja, welke van de twee heeft ze? Heeft ze deze variant of deze variant?
1: Oh, deze of deze. Dat is heel leuk op de radio.
0: Ja, op de radio is dat ook niet uit te leggen.
1: Nee,
0: horizontaal inklappen of verticaal inklappen?
1: Ja, gewoon een iPad. Gewoon een boekje waar je open doet.
0: Ja, dan is hij langwerpig als hij ingeklapt is.
1: Nou, in ieder geval, ik vind dit wel heel fijn. Want dan laat je een foto of filmpje zien. Of je bent zoals mij, je oude man de krant aan het lezen.
0: Die dimensies kloppen allemaal niet.
1: Ja, maar dat vind ik dan weer het voordeel. Kijk, nou is het net alsof we aandelen in Apple hebben. Maar als Apple er dadelijk mee komt, dan weet je wel.
0: Nou, dat is dus het voordeel.
1: Apple gaat stabiel.
0: Voor het uitvouwen in ieder geval wel een correcte dimensie neerzetten. Ja. Dat betekent wel dat hij er dus een beetje gek in ziet als hij ingeklapt is.
1: Ja, ik ben in ieder geval heel benieuwd. Maar ik zag wel al een paar dingen die dus wel aangekondigd zijn. Maar daar wil ik daar dan eventjes met je over hebben.
0: Ja, dat zijn allemaal soffe dingetjes. Maar daar gaan we zo meteen
1: kijken. Ja, zijn toch wel een paar dingetjes. Vooral één heel opmerkelijk ding weer namelijk.
0: Oh, ik ben benieuwd.
1: Nou, jij weet het al.

0: op.
1: Wat zegt hij nou?
0: The only way is up.
1: Oh. Nothing can stop me, I'm all the way up.
0: Ah. Ah. Hey, je had het net even over Apple. En dat ze allemaal nieuwe dingen hebben aangekondigd. Geen echte producten.
1: Nee, geen hardware, alleen software.
0: Alleen software dit keer. En je wil hem er een beetje doorheen, hè?
1: Ja, jij hebt natuurlijk heel veel met Apple te maken gehad.
0: Zeker.
1: In verband met jouw werk voorheen.
0: Ja.
1: Ik gebruik Apple en ik ben ook een nerd. Dus ik vind het wel interessant. Maar we moeten het niet te nerdy doen. Dus laten we vooral eventjes kijken van wat dan nou de hoogtepunten zijn.
0: Ja, ik zal de hoogtepunten even erbij pakken. Natuurlijk, alles gaat naar 27. Hè? iOS 27, Apple Watch OS 27, TV OS.
1: Ja, dat maakt het wel duidelijk.
0: Het is allemaal aftaan in één getal geworden. Dat is heel erg prettig. Dus we gaan naar het jaar 27. En wat natuurlijk voor alle bedrijven heel interessant is. Sommige bedrijven zijn er heel erg bang voor, maar Apple niet. AI.
1: Eigenlijk was dat vorig jaar al een dingetje.
0: Zeker.
1: Maar dat is niet gegaan zoals beloofd.
0: Hebben ze heel erg vaak gehad over de nieuwe Siri. Alleen de nieuwe Siri kwam allemaal maar niet. Nee. Was allemaal uitgesteld, waren allemaal problemen. Nu wordt er echt gesproken over de AI Assistant, de nieuwe Apple Siri.
1: Ja, maar ik ga er wel bij zeggen, voor mij voelt het wel exact hetzelfde. Als in, wauw, wij gaan AI groot maken op onze telefoon.
0: Ja, dat is zeker. Absoluut.
1: Maar het belangrijkste, wat dan zeg maar heel mij weer meteen opvalt. Mm-hmm. De zucht. Mm-hmm. Wij gaan het toch voorlopig nog niet merken.
0: Nou, dat kan wel. Want? En er zit een klein puntje aan. Dat staat nog niet op de website, wat jij misschien hebt gelezen. Jij zegt namelijk, ja, de Siri AI is alleen in het Engels later dit jaar.
1: Ja, nee, ja, voorlopig komt dit nog niet naar Europa.
0: Ja, dat staat niet overal. En dat betekent ook, en dat is ook een beetje het venijn eraan, sommige AI-features van de nieuwe Apple AI, die zullen uiteindelijk ook hier in Nederland zijn. Ja. Maar dan spreekt je Siri wel Engels tegen je.
1: Ja, oké. Ja, nou ja, dat vind ik dan nog.
0: Dus het kan nog, hè?
1: Het kan nog.
0: Andere dingen wat heel erg belangrijk is, zijn de kinderen. Geef ze zo snel mogelijk allemaal Apple-producten, denkt Apple.

0: Apple. Beveiligt dat heel erg goed. De zorg voor dingen voor kinderen zijn erbij gekomen. Ja, en dan nog een beetje wat details met hoe het er allemaal uitziet. Hè. Dat is Apple toch wel een beetje eigen. Design moet goed zijn.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn hier en daar nog wel wat tweetjes aan gedaan.
1: Maar voornamelijk gaat het dus om de AI binnen het systeem zelf.
0: Zeker weten. Die zal beter kunnen samenwerken. Ook tussen verschillende producten uiteindelijk. Denk aan dus een horloge, maar ook aan de tv en noem het allemaal op.
1: Ja, ze zijn wel een beetje laat hiermee. Hè? Vergeleken met een Samsung en een Google zelf.
0: Daar heb je helemaal gelijk in.
1: Ja.
0: Het is namelijk ook zo dat de AI van Apple gewoon van Google is. Maar tegen niemand zeggen, hoor. Want vinden ze niet zo leuk, denk ik.
1: Nee, vooral omdat ze ook een deal hebben gesloten met OpenAI natuurlijk en ChatGPT. En dat is echt heel goed van de grond.
0: Die deal die is dus alweer weg en dat is natuurlijk ook
1: Ja, maar het plaatje over een paar euro's. Dus het valt op zich allemaal wel mee. Wanneer kunnen wij de 27 dan verwachten? Waarschijnlijk tegelijkertijd met...
0: Het is nu aangekondigd en dan van september, dan is het echt wel groot. Dan kan je het waarschijnlijk ook wel langzamerhand downloaden. Mocht je eerder willen zijn, kan je beter doen, maar dan raad ik nooit elk aan
1: Nee, dat moet je niet doen. Alleen als jij een toestel over hebt.
0: Dan kan je proberen. Maar precies. Anders heb je geen telefoon meer over en dat is lijkt me ook jammer.
1: En jij gaat het toch installeren?
0: Zeker, ik zal het gewoon allemaal up-to-date houden.
1: Dus dan hoor ik het van jou wel.
0: Absoluut. Dus ik geloof, we hebben zo meteen Hardwell. Nu eerst Ruben.

0: FM Hartwell, call me a spaceman. Ga even kijken naar het weer. Het is bewolkt. De neerslagkans in Eindhoven is hoog. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen dan is het zonnig met temperatuur tot ongeveer 18 graden in de middag. Dan nog even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven staan geen files, ook geen flitsers. Je kan lekker doorrijden. Nee, hij piept niet.
1: Oh, dat is jammer.
0: Ja.

0: wel station, hè?
1: Eindhoven's talent.
0: Zeker weten. Higher When I Rise op Glow FM. Daar doe je toch wel vaak wat dingen mee, hè?
1: Met La Fuente.
0: Ik zie toch wel wat fotootjes met jou erbij.
1: Ik heb nou de laatste... Dit jaar heb ik best veel vaak met hem samengestaan. Ja. Ja, de laatste keer was... dat ik met hem samen stond was op... Met PSV, ja. Toen ik voor de spelers moest spelen. En daarna trouwens ook voor de vrouwen.
0: Ook nog.
1: Ook voor PSV.
0: Ook voor PSV.
1: Ook één groot gek huis, superleuk. En daarna op Fairytale Festival. Ik stond alleen wel op een ander podium, maar daarna zijn we wel... Kom wel even nog langs, dus dan hebben we nog even lekker een beetje geklest.
0: Is het dan niet zo dat jij daar nog wat inside information dan van krijgt? Krijg jij dan ook niet van dingen te horen dat je bij jezelf denkt... oh, maar volgende week dan moeten we bij Glow eventjes wat ruimte maken?
1: Ja, ik weet... Artiesten beroepsgeheim, zullen we maar zeggen.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja. Ja.
0: Ik vind het altijd toch wel echt spannend. Want ik ben
1: de
0: natuurlijk
1: backstage
0: een keer bij
1: stories, hè?
0: Ja, dat dus. Ik ben bij een aantal evenementen geweest en dan was jij er soms ook bij. En dan had je hele gesprekken en dan ben ik mezelf... Ja, soms dan moet dat toch gewoon zijn dat jij bij jezelf denkt... over een week moeten we wel ruimte bijhouden bij Glow. Ja, dan maar, komt er toch een plaat uit.
1: Vaak, dan denken mensen backstage, jongen. Dan, zaken dit, zaken dat. En dan en vaak, dan zitten we gewoon zitten artiesten onder elkaar. Dan zitten we gewoon echt te praten over van... Jeetje, man, ik had de vorige keer mijn schoen zo helemaal los en...
0: Oké, dus ik heb eigenlijk het gevoel dat er iets groots gebeurt, maar dat gebeurt eigenlijk
1: niet. Nee, het zijn ook vaak gewoon koetjes en kalfjes. Ja, en schoenen.
0: Nou, ja, jammer. Ja, ik dacht wel bij mezelf, misschien kan ik er nog iets uithalen, maar helaas.
1: Iedereen wil
0: niet
1: altijd backstage, hè, maar ik snap het al, want het is ook gewoon lekker chillen.

0: Tokoi.
1: Of ja, nou, als je goed luistert, dan zou je ook kunnen zeggen Party Squad.
0: Ja?
1: Ja, dit is gewoon gecoverd van de Party Squad en I Am Sorry.
0: Oh.
1: Party Squad, Remix Crew, DJ Chucky. Ja, ze zingen het allemaal in de intro, dus ik was even de intro in mijn hoofd aan het doen. DJ Chucky, Ambush, Yo Party Squad. Ja, dus okay. Dat zou je ook kunnen zeggen.
0: Ik, ja, daar heb jij betere kennis dan ik.
1: Ja,
0: dat
1: is top mijn kennis. Ik doe ook dingen in muziek natuurlijk.
0: Ja, soms wel iets, hè. Hey, over muziek gesproken, zometeen de flashback track.
1: Ja, benieuwd wat deze week het systeem ons gaat volschotelen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb de knop al aangesloten en het systeem gaan we daar het werk laten doen.
0: Nou, mooi. Doen we dat zometeen. Voordat we doen, Jonas Blue, Edge of Desire. Nu eerst deze van Showtech.

0: beetje wachtmuziekje dit.
1: Ja.
0: Er zijn nog 5 wachtenden voor u.
1: Ja, dat gaat toch wel een beetje gek liggen.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja, ja, het is weer zover, Tom.
1: Ja,
0: de flashback track.
1: Tijd voor de flashback track. De track die eigenlijk... Wij kunnen niet kiezen. Dat draait een beetje
0: wij
1: om.
0: Hebben altijd een beetje een dilemma. We willen een guilty pleasure. Of ja, een guilty pleasure is een beetje... Ja, zo noemen we het, hè.
1: Ja.
0: Een oud plaatje wat je denkt van... Nou, die heb ik al lang niet meer gehoord. Maar als je hem hoort... Dan denk ik, ik wil hem weer vaker horen.
1: Ja.
0: En wij hebben die allemaal samen gebundeld in een hele mooie lijst. En omdat je zei het al, wij kunnen die keuze nooit maken.
1: Nee.
0: Dus wat doe je dan?
1: Ja, dan maken wij als toch wel nerdjes een computer.
0: Ja, dan zou je kunnen zeggen, je zou het gewoon via Spotify Shuffle kunnen doen. Ja, maar nee. Wij hebben een raspberrytje en wij doen daar een knop aan. En wij drukken op die knop.
1: Ja.
0: En het systeem gaat er eentje uitkiezen. En ik denk dat ik ook gewoon meteen ga drukken, want anders komen we niet uit met de tijd.
1: Nee. Snelheid.
0: Ja, ben je klaar voor? Komt-ie!
1: Oh,
0: we hebben een kleine vertraging, maar...
1: Ja. Oh!
0: Ja, dit is er weer zo eentje. Hij is wel een beetje laag, maar hij is wel lekker.
1: Lekker.
0: De flashback track van deze week, Flowrider. En Low. En daarmee sluiten we ook af hier op Glow. Hey, houdoe!
1: Houdoe, hè!

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. En geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat naamt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar graad of 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: do. Look what you just made me do.
1: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 12 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

money.

Glow FM. Dit is Glow FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion De Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucero Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.